0: Hey Garrick, ik ben Elfie, hè. Vertel maar, ciao. Je gangstertjes. Anders kan er iets jij gaan doen, maar het zal voor jou nog komen de dagen zijn. Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
1: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza. Hein. Vous pourrez peut-être descendre.
0: Hoor ik even hier, zeg. Vraagje, moet je binnenkort weg, geloof ik, hè? Heb je nog van die stickers van fuck de NDA liggen? Kun je er maar zo.